0: What's your next move? Whether you're a job seeker looking for your next opportunity, a student planning your future, a graduate ready to enter the world of work, an entrepreneur growing your business, an SMME looking for support and markets, an informal trader ready to expand, or someone looking to learn a new skill or change careers, Vulamathuba is for you. Join the Gauteng Provincial Government on Tuesday, 29 September from 9 a.m. to 4 p.m. at Constitution Hill, the People's Park, Bramfontein. One place. Endless opportunities. Vulamathuba. Opportunities for everyone. Be there.
1: Sanibonani, lochani, tumelang, bakovuani, molweni. Nimamele ikofifi FM.
2: Vier jij jouw verjaardag of jouw huwelijksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
3: Keep it locked on Kofifi FM 97.2. Where it all began.
4: Miso, jy kon elke dag vir extra klasse, maar jy skuld my nog vir laas maand se geld. Waarom jy geld?
5: Hoe laat zo, want ik was gisteren in de kerk.
4: En jouw punt?
5: Die pastoor heeft gezegd, jouw schuld is klaar betaald. Hoe laat zo, ze moet maar net verstaan.
4: Hieso, hieso, noem me mijn spiegel. Als ik mijn meisje was, had ik lang al opgehouden wilde jou.
5: Hoe jij dat meisje van jou, wat zijn naam?
4: Haar naam is Hope.
5: Hope? Maar zij lijkt al mismoedig.
4: Nee, nee, haar lieve zo week uit. Oké. Zeg wat jij van mij, hoeveel is 4 plus 4?
5: Een 4 met een 4 boe op, is een goed 4.
4: Hoeveel 4 plus 4 een goed 4, Rufus? Lees dat jij niet van ik praat.
5: Meester van een goed maak je zin niet.
4: Oh, nou maak ik je zin niet.
5: Ik heb er een serakerij lezen.
4: Spreek van mij chocolade.
5: Lekker.

0: You tune into this, your lovely, beautiful, wonderful radio station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's the junction. Uit laat gekom. Uit paar laat gekom. En mensen lijken mensen wat laat kom. Nee. En uit laat gekom, ik niet gehoor wat praat ik van die vrouwens niet. En ik hou dit van mezelf. Ik hou dit van mezelf. En nou wie hulle hoekom moet ek het liefst iets uit om het kree. Moet iets uit om het kree, want vir die type dinge. Vir die type dinge. Waar man het niks sê nie. Goeienaand.
1: Goeienaand, Joseph. Hoe gaan het?
0: Baie goed. Ek is goed. Ek het gedoen wat ek wil gedoen het. Ek was vroeg hierso.
1: Ek strein nie meer.
0: Ek was vroeg hierso. En ek het my ding gesê van die vrouwens klaar gesê, hoe voel ek? Ek het vergifnis gevra. Ek het alles gedoen, ek het alles gedoen, ek het lekker muziek vir hulle gespeel, ek is in hulle moed en net makkelijk met lekker goed, er is luister wat ek speel vir hulle net triples, lekker jive goed, er is om hulle net te wees, ey man, baby dolls, dolololos, is dat ek maak.
1: Ja, Jezo, ek dank my pastoor sê altyd, je weet, als je vrouw iets doet en jij kan het terecht maken, ja, maar jij die blame vat als een man. Ja, en mijn grootste dochter het besluit af per se wanneer ik met haar Evers vat. Maar als mijn fout, ik had net gezegd dat ik met Evers ga.
0: Nee, je was recht, je hebt terechte ding gedaan. Je was net laat hier, maar je was vroeg voor haar, maar je was net laat hier zo. Was ja. Net. Maar ons gee jou nie toestemming om laat te kom.
1: Ja, dat is wat ek wil sê. Ek vat die blame, ek sê maar net wat die front. Ek sê nie, ek wil nie sê as hulle nie, want ek het nie gesê nie, want toe gaan ek nie. Hulle weet ek om radiostasie toe. Maar het is op praat die waarheid, ek moet responsibility vat vir die laat kom van my.
0: Maar ja, je moet.
1: Vrouw vergifnis, dat gaat niet weer gebeuren. Nie. En ja, dat is lief van jullie en hoop. Ik hoop, Jozef heeft me van jullie gepraat. Hij wil ook maar geraas gemaakt en gezegd dat mensen moeten voorzichtig zijn. Moet niet denken, het is net in Kempton Park en wat er gebeurt. Die persoon travel overal en van nonsens aan. En als,
0: hij is dood.
1: Ja, hij is stout.
0: En ons gaan hem krijgen.
1: Ons gaan hem in een hoek indruk.
0: Ja, hij gaat gekregen worden. Moet niet worry, nee. Hij gaat gekregen worden. Je ziet, is karma. Dat kan lang wat, maar dan gaan hem krijgen.
1: Weet ik, Joseph, ik zit en denk, hoe nonsens is het nou, dat men als een man mens, en je ziet een vrouw mens wat sukkel in die straten, en je stopt, ze gaan weg hardlopen.
0: Ja.
1: Ze gaan niet wel.
0: Ja, hoe kan ze het? Ze kunnen niet trust.
1: Ze gaan niemand weer trust. Vrouw mensen gaan ons niet trust. Even bij die winkel. Als je wil pakjes op de helft.
0: Als je smile ook met televisie gaan ze hier. Hij net planning is. Hou net veel kijken. Zo slecht wat mannen doen. Hè.
1: So onze hele leven gaan net geblokken is als een man.
0: En wat die lekker is, nee.
1: Die lekker. Even je wat innocent is gaan nou. En hij breekt het ingezet wordt. En ons kan nie vrouw mense blame nie.
0: Nooit nie.
1: En nou, onze jong mense wat nou wil vrouwens moet kree, hulle vrouwens gaan in die blok.
0: Ja.
1: En sê, hey, bra, ken jou nie?
0: Definitely.
1: Because dit is een hele trend wat gaan gebeur om te sê, nou op oomblik as nie een vrouw mens wat met nou, gaan nie met oop is vir enige dinge, met voorzichtig is tot die dood toe.
0: Ja. Dit is nie lekker ding nie. Serious en ek like het nie. Ek like nie die ding wat gebeur nie. Mm. But I'm blaming you sien, ons het nie a rechte police system nie.
1: Ja.
0: Sien nie.
1: Maar Joseph, jy sê, ek vraag maar net, ek hoor wat jy sê, police system. I will not weet die mense wat police word. Word hulle police in die sens van hy wil geld maak, of word hulle police in die sens om te sê, ek wil a safety persoon wees in die gemeenskap,
0: Ek weet nie hoe kom word hulle poli, because as jy iets, as jy, sê nou jy word, wil een paramedic word, jy wil mense help wat in accidents is, en jy wil een dokter word, jy wil mense maar allemaal wil, allemaal doen dinge net vir geld, om rijk te word, om een quiet job te het, en alles, is nie soos die oude mense nie, wat dinge gedoen het, omdat hulle wil surf, niemand wil weer surf nie.
1: En daar is die veroorzaak.
0: Daar is die bad ding van Suid-Afrika. And I blame the government because of the corruption en geld gestelery en al die gemors wat hulle gedoen het. Nou die mense lyk aan gemors.
1: Ja, nou is het. En het gaan nie gauw verander nie.
0: Ja, dat gaan nie gauw verander nie.
1: Dat gaan van jare.
0: En nee, nou kyk nou wat gebeur met onze vrouwens. Hmm. As ons mense geëet het, wat soos hy het met apartheid, maar die boere, hulle hoor, die ene het die gemak, hulle gaan in Soweto en hulle gaan soek jou. Hulle gaan soek jou, hulle kry iemand wat Soweto goed ken. Ja. Hulle het mos pimpers geëet. Ja. Jy ken mos die pimpers.
1: Pimpers, ja.
0: Hulle maar, pimpers geëet.
1: Dit gewerk in hy tijd.
0: Het gewerk, hulle gaan hulle pimp jou, hulle sê, ja, die pimpers hulle het die.
1: Hulle roep hulle mos whistleblowers.
0: Nou. Ja, ja.
1: So, wat gebeur met whistleblowers? Hulle word doodgemaak.
0: Ja, so, ek kan nie verstaan nie. En hy tijd hulle was gerespek. Sê, jy moet nie speel nie, hy man kan jou pimp. Jy sê nie wat, men ek nie, het hulle toch geweet, jy moet wegblijf van die pimperkies af.
1: Ja.
0: Nou kreeg situation waar onze arme vrouwens word net so, is heel mooi ding nie man, ek like het nie.
1: En die getal kan nie so goed opgaan.
0: Ek heb met my oma gepraat, weet, my oma gesê van die gemors, is nie een mooi ding. Is nie een mooi ding nie.
1: En ons moet bid en ook actie op diezelfde tijd inzet.
0: Definitief.
1: Ons kan
0: definitief,
1: nie net bid alleen,
0: definitief, definitief.
1: Wanneer die Bijbel praat,
0: definitief.
1: Work without, pray sal die werk en ons moet werk met die handen.
0: Ons moet.
1: En mense moet op, as jy bang is weet hoe nice is het nou, Joseph. Jy nodig nie om iemand, jy kan nou een foto vat en een WhatsApp stuur naar die politie toe. Of jy stuur het evers net om te sê, daar is het. As jy die kaart sien, is het nummerplaat, jy nodig nie om jouself, as jy wees ons eerste wat, kyk ons pimpers is nou makkelijker, jy kan een pietje vat.
0: Mm.
1: En op WhatsApp sit of op TikTok sit of whatever, en wees wat gaan aan. Jy nodig nie om physical in te gaan as jy bang is.
0: Ja, maar daarom sê ek, dat is wat ons moet doen. So met mama jou staat, so jy kree ons mense wat nou praat, wat nou concern is, as ons met mense is vir wie ons het sê, dan moet hulle ons iets gee.
1: So jy soek, ek het nie geld nie, Joseph.
0: Nee, dat jy mommie moes iets gee, ek breng een important ding op.
1: En ek keer dan, ek maak
0: nee,
1: dan
0: ek goed. Nee, ek die me iets gee. Vader in die hemel.
1: This is your service, Joseph, this is your service.
0: Ja, is my service om met jou te praat, om jou conscious te maak, so jy mommie moes iets gee.
1: Ons self, ek en jy self na die mense, ons gee mense, ons gee ons self van hulle. Daar is wat die Heere wil hy ons moet doen, self. The service that we give on radio to make people aware, ons maak hulle bewus van wat gebeur om hulle. Because by die keer vergeet ons vergeet dat ons goed te gaan om ons. Maar baie, baie iets wat ons gebeur is, bid.
0: Ja, maar ons wat julle wat nou nie, wat stilgebleid het, ons dat julle wakker maak, julle moet ons kyk achter ons.
1: Ja, dat is waarheid.
0: Ja.
1: Maar jy kan nie van my charge nie. Ons vraag vir julle wat nie gehoor het. Ek het nie gesêf, jy wil my charge omdat ek 20 minuten laat is.
0: Nee, ek gee jou valuable information.
1: En ek hee dan ook.
0: Ek gee jou valuable information. Ek sê, kiekie my broer, dis wat gebeur, dis is hoe dit gebeur, hy is wat ons gemaakt, dis die mense wat het nie doen nie.
1: Dis een pimper.
0: En hy,
1: was jy nie een pimper toe jong was nie?
0: Ja, hy was nie een pimpie nie.
1: Hy was een pimpie.
0: Hy was nie een pimpie nie.
1: Hulle, jy moet groceries gebruik.
0: Nooit.
1: Jy het groceries gekry, ne?
0: Ek bring het in jou

0: goed vir hom. Ek is baie goed vir jou, because ek speel my part, maar jy speel nie jou part nie, because jy bly in hy moot en waar jy knip.
1: My tweede naam is Knipper.
0: You tune into The Junction on this your lovely station, Coffee FM 97.2, where it all began. Ek het lekker goed te veel gespeel. Started off with Anita Baker, Caught Up in a Rapture, classical song, double play by Jenna Jackson, Enjoy and All For You, and also Chaka Khan, Ain't Nobody, Anita Baker, Giving You the Best That I've Got, Aretha Franklin, Who's Zooming Who. Lekker goed. Lekker. Who's zooming who? Take another look and tell me, baby.
1: Die song het ek gekend toe ek in stand 2 was.
0: Ek weet.
1: Dat is een oude song, nee.
0: Moet nie jou age weggeen. Je is zo openlijk met jouw age.
1: Ik is iets kan voor de oude.
0: Nee, maar je is bij je. You too open. You must close a little bit.
1: Als iemand in straat en kreeg zei voor mij, jouw stem en jouw gezicht is diezelfde niet.
0: Moet ik zeggen, hi, I'm Jakes. Je zei net als om Jakes. Dan hoorde ze zijn oom uit. Je moet zeggen, hi, it's om Jakes.
1: Dan denk ik aan mijn armpies gebrek, bro.
0: Kom eens speel muziek voor die mensen.

0: You tuned into this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's The Junction. Lekker goeders, ne?
1: Lekker, lekker.
0: Lekker is maandag. Mondays are always white. When it comes to us.
1: And you gave us ladies with white hearts.
0: Ja, lekker. Kiel lekker vir ons.
1: Met wit harte.
0: Nice. Ek maak net jylle met lekker voel op die maandag.
1: Ons maak hulle wit.
0: Ja.
1: Ons pijn wit.
0: Wat een nat.
1: Ons pijn wit.
0: Ja, dat is wat ons smaak. Lekker, ja. lekker goed. Wonderful. Rita Franklin, The Braxtons, Who's the Boss, en Mariah Carey,
1: ja.
0: Make It Happen. Classical song, ne.
1: Ja.
0: Is lekker goeders.
1: En die song het, voor mij, wat you know, nagespeel het, Make It Happen, het meen, dat ons ver kan wat onze problemen zijn oomlik. Let's work on it.
0: Ons moet werken, wat?
1: Ja.
0: Ons moet bezig raak.
1: Ons moet maken wat gebeur.
0: Ons kan nie stil sit.
1: Ons kan nie in vrees lewe nie.
0: Ja, en dit is belangrik
1: ja.
0: vir ons om aan te gaan.
1: En vooral ons manne moet hard werken.
0: Ja, ons moet ons self doodwerken.
1: Doodwerken. Ons moet changes kry, ons moet changes maak. En betekent sê jy vir jouself, waar gaan ek 'n change maak? Maak 'n change in jou hart. Verander die manier hoe jy met jou kinders praat, hoe jy met jou vrou praat, hoe jy met mense om jou praat, hoe vooral vrouwmense. Probeer om te luister, om te kyk hoe kan jou help. As ons daai reg kry, dan groei dit. Want ons het vergeet om dit te doen. Ek en jy wil gaan drink.
0: Ons wil ons eie goed te doen. Is nie lekker nie, ne?
1: Ja, is nie lekker nie. En ons gee eindelijk in een ander woord, ons gee ons powers oor, and which you don't. God give us, is a male, give you power to rule. En mag nog gee ons het oor. Met stupide goede. Kan ek sê nee. Die woord stupid, Joseph? Ek sê, hier sal wat nie ons dink nie. Ons kan nie ons lewe, ons powers oorgee deur iemand. As ons nie gaan werk in dit, ons gaan nooit die ook kry nie. En ons kan nie sê, hey, die polisie en al die goede. Ja, die government mors ons op, maar ons moet die polisie help. Because hulle het ons die staal om hulle oor hierdeur te kyk, hulle kyk nie wat gebeur nie. Ons moet bewees het en sê, bra, ons het veel gestuur en jy het niks gemaakt nie.
0: Belangrik, ne?
1: Baie, baie belangrik. Ons gaan achteruit sonder om te besef, maar we have to come back. As men, we have to come back, come strong back. We one down, let's go and kick the two goals in.
0: Het moet aangaan.
1: As lewe, ja, as lewe, maar ons moet op dieselfde tyd met ons oplettenis.
0: En ons maak dinge met reg gebeur, ne?
1: Reg.
0: Nie net gebeur nie, nee, maar reg gebeur.
1: Reg gebeur. To be honest with yourself as a human being.
0: Is die waarheid.
1: Hoe was jou dag, Joseph? Jammer om nou.
0: Ek het 'n besige dag gehad. Ek weet, jy het ons gerus, ne, vandag. Ja, jy het gerus vandag. Jy het my gesê, jy gaan rus. En ja, ek het 'n besige dag gehad. Ek was op en af hele klomp dingetjes gedoen. Jy sien die studio's nou reg. Jy weet, dit was weer een tetis en Jesus moes in my space en ons vertrouw maar die Heere om
1: veranderinge te doen.
0: Ons kan nie veranderinge doen, Tjuma, ons moet maar nie die Heere vertrouw.
1: Ja, nobody can do change beside God.
0: Ja, daar is het ons.
1: Ons hoop net, hy sal, dit gaan aan onze kant val.
0: Ja, daar is het ons doen. Ons doen maar ons beste om in sy space te wees en om vir hom te vertrouw om dinge te maak gebeur vir ons. Is moeilik nou en dan, but what else can we do?
1: Dat is iets wat ek altijd sê, as jy lewe nie moeilik gaan nie, Joseph, dan is jy nie saam met die Here, because dis die tye waar jy weet om sê, amas, crap on that gown, because this is a power where it comes. This is a healing. Because as you, it is, as you can't die gown, you can't make it forbid. The challenge that we do, that we have at this moment, but some of us gebeur, die Heere toets ons. Ons moet alles kyk net hoe toets die Here. Ons moet nie sê is van die duivel af. Want ons laat die duivel in as jy sê is van die duivel af. Die duivel staan net daar en sê is van die duivel. Dan sê ja, wat sê jy van my? Dan kom hy in jou huis in. Ek het gehoor jy praat van my. Maar laat ons hom nie toelaat nie. Whatever challenge that we get is from God. En die duivel het rondgeloop en gesê vir die Here, Here, ek het vir Joseph waaronder gesien. Ek sê, jy vir Joseph gesien? Hy is so nog goed as Joseph. Dan sê hy, geen minute dag met Joseph. Geen minute dag met Joseph. En dan sê die Here, jy maak jy vir Joseph dood. Joseph was my light. Jy kan doen met alles wat jy doen. Einde van die dag.
0: En Joseph was een light. Nee.
1: Ja.
0: Joseph was een light.
1: Is my light. Jy kan doen wat jy wil met die studio. Jy kan sê, draad afknip, ek gaan hom 'n idee gee. Jy kan wat doen, gaan hom 'n idee gee. Jy kan doen wat jy wil, ek sal vir mense stuur. En die, nou word, ja, miskien op die oog, met die gewone oog sien, is die mistake, maar die Here sê, daar is my light, ek, jy kan daar wat jy wil, jy gaan hom niks maak. Ons het een groot broer, en een groot pa, ons straat in hem. Joseph, alles wat gebeur met ons, gaan op einde kom.
0: Definitely. Ja. Definitely.
1: Even die vrouw mensen, dat gaan op einde. Zoals je gesê het in het begin, ons gaan jou kry. Keep on running, we will catch you.
0: We will catch you. Ja, jy gaan nie altyd die vrouw en seer maak nie en wegkom met het nie.
1: Want hy maak ons leven moeilik, Joseph.
0: Ja.
1: Ek kan nie, die ouwe leitiekies kan nie weet charm is nie.
0: Ja.
1: En toen, nou, hoe gaan we ons doen? Nou gaan ons robots worden.
0: Dat is waarheid. Mm. But things will get better.
1: Ja. Just trust in him.
0: Yes. Ons moet. Dat is wat ons moet maken. Maar je zei, je hebt een lekker dag hier.
1: Ja, ik heb een lekker dag. Ik heb gerust, Joseph. En ik die system heeft gewerkt. Ik heb een volle system gechange, ik heb ook aan een service gegaan voor die dag. So I'm good. The day was good.
0: Tjuma, je wil nu niet, ik moet die mensen zeggen wat tegen.
1: Nee,
0: je moet die mensen zeggen.
1: Hoe moet ik denken, ik zeg moest ik het gaan service, ik is een school.
0: Oké, wat een gebrek om jouself skoon te maak, because ek ken, wie wat mis ek nou, because yeah. I cannot take laxatives nou en die goede wat hulle nou gee, en kasterolie ook, ek verstaan nie, bykie, my oma het my kasterolie gegee, maar ek het die spuit gelyk.
1: Nee, ek is nie een spuit hoe nie, ek soek nie een spuit voor my, my ma het my nooit gespuit.
0: Ek had baie gespuit. Nu kan my nie die spuit gebruik nie, dit het dan die beste gewerk.
1: Ek sê dankie vir my pa. My pa het met my ma gesê, jy spuit hier die leitiekies, jy geel enige iets, maar jy spuit hier die leitiekies van my. Ek het een remedy gekry, wat jy maak koop melk,
0: ja.
1: Fresh milk.
0: Ja.
1: Je hom het op, nie warm, je hom het op.
0: Ja.
1: En gooi een beetje sout, en gooi je kasteolie, so 2-3 lepers, en slaat je die kopie. Ek werk soos een bom. Die nachte na die werk die hele dag.
0: Kasteolie?
1: Ja.
0: Of so jy sê, die kasteolie, die werk nou?
1: Ja.
0: Wat die limoen? Wat die gesê, jy sê melk, sout, en kasteolie?
1: Ja.
0: Dan werk hy.
1: Ja,
0: kasterolie werk met enige ding. Kasterolie werk, het altyd gewerk. Ek het net nie die smaak gelyk van hom, wat my oma het my gegee, ek het kasterolie gedrink, maar ek het meer die spuit. Ek het die spuit geenjoy.
1: Ek was bangbroek, ek was een bangbroek.
0: Hoekom?
1: Ai. Ai, Joseph. Nee, Joseph.
0: Ek kan lyk nie die spuit nie. Die spuit het gewerk. Ai. Ek verstaan jou nie, Juma. Ek weet nie waar jy groot geword nie.
1: Ek heb daar een groot, maar spuit.
0: Ja, ek verstaan. Ek kan net nie verstaan. Jy is a wit mens. Jy white.
1: Doesn't matter. Spuit was never in our house. Time had gesê, die spuit die leidtiek is van my nie.
0: Hoekom nie?
1: Ai. Hy weet, en tot die eer toe, ek was nooit gespuit. Dan sê, miskien een dag, ek is uitgeput, en hy sê, mond kan nie opgaan, dat ons maar spijt, ja. Maar nou, terwijl ik praat en nog flux is.
0: Nee, men, zoals nou, je stem niet samenrijden. Dan was het ding niet gewerkt, hoor.
1: Ik heb geen probleem, maar niet op mij niet.
0: Maar je hoor mensen zijn werk.
1: Ik hoor, ik weet, hulle spijt. Anders het glad die groot drom en spijt hulle zelf met die drom van en laat hangen om zo. Dat hij een oom in die hand en dan druk. Hij sê, hy spijt, sê, hulle gee so 4-5 minuten en dan moet je hardloop. Hij sê, hy
0: korrupt die mag. Nee, die spijt het gewerk.
1: Het corruption in jou stomach.
0: Hy het ander ding gemaakt.
1: Nee, tot die eerste nie, het jy so.
0: Je lijkt het nie?
1: Wat heb je gebruikt voor spijt?
0: Wat
1: ik weet dat hulle het zijn laat
0: aangemaakt. Ja, zijn laat.
1: Niet die zijn laat met ons nodig.
0: Nee. Blowsip kan je ook gebruiken.
1: Ja,
0: ik weet Blowsip ook, ik kan ook gebruiken. Het is net zo. Ik kan niet verstaan. Wie wat net? Nou, I cannot understand. The sophistication of everything. Wie kom kan ik niet die sophistication van alles verstaan? Is dat dat's makkelijke dingen,
1: yeah.
0: Maar dat heeft dit gewerkt. Dat heeft gewerkt. Nu hoe komt het ons nu sophisticated goed te doen? Ik verstaan, je verstaan wat zeg
1: als ik
0: van die, ja, van die sophistication praat.
1: De remedies wat onze oors gebruik het.
0: En het het geweer?
1: Dat het is een bom geweer. Maar mijn pa zei, spijt is, die seep is voor was goed. Hij was nooit gespijt, Joseph, en ik heb ook niet experience van spijt. Ik zei niet, money. If it works for you, do it. Maar ik, dat gaan, nou om nooit te spijt, ik zal ziek raken.
0: Hoekom?
1: Ah, die system is gewoond voor zijn leidtiep nie, man.
0: As reg is, as bykie, jy ken as die system nie gewoond is voor iets nie, dan...
1: Dit selfs was as ek varkvlieks geëer het, alles word door mekaar.
0: Ek
1: mag werken, die ek swel op evers, en weet ek, ek het evers varkvlieks gebyt sonder om te besef. Ik ken petit keer ga je naar Breis toe, dan zit er allemaal zijn varkvlees en die chops dan aan elkaar. En als je praat, zie je niet, dan vat je. Dan vind ik die next day om te zeggen, ja, je hebt iets geëerd waar je niet met geëerd hebt. Zo, je zal me nooit makkelijk krijgen, je me invite naar jou Breis toe. Ik haal klopje makkelijk naar je rode vlees toe, ik is een wit vlees. Als ik die ken, wie is je niet meer invite, ik zal je makkelijk naar je rode vlees toe gaan. Ik heb doenervlees, tukkie, of vis. En ja, en je veggies. Daar is ik. Maar vlees, makkelijk. Ik moet zien wat de vlees is het aan het begin.
0: Je moet zien wat is het voor je gelukkig gaan raken.
1: Ja, een paar keer. Je weet mensen, als mensen wat kunnen op reis laten, Joseph. Er staat veel brei dat je door elkaar is om te wonder wat ze vlees is, wat ze vlees. Maar dan krijg je reek. Dan wil je eet. September. Prijzen begint. Vindsdag is donderdag is breidag. Ne? Gaan ons brei hier die werk. Zo. Biko Fifi.
0: Al het moest hij tijd gospel concert in jouw plek en aan in de
1: hey, je moet ook weer zo ver.
0: Ons maar net kijk, misschien kan ik en jy iets doen. Ons kan iets doen. Ek weet extreem gaan en misschien in die aand en iets doen, maar ons al kijk.
1: Nee, dat is weer.
0: Kom, ek speel vir jou weer net 3, because jy moet gaan, because as ek nou 3 speel vir jou, dan gaan about 20 something minutes. Is.
1: Nee, ek kan sommer nou, because die mag praat weer.
0: Is dit?
1: Ja, ek hoor hom, goed. Had ek sê, koffievies, ik is blij dat ik kom, maar ik kan niet langer gezet het niet. Zoals Joseph zei, ik meer zeker het mag schoon gemaakt en mijn mag weer door die eer toe. Ik heb net gekomen om mijn woord te houden voor Joseph. Ik heb hem gisteren gezegd, kom. Ik heb de ding die mag zal ophouden aan die middag, maar dat het niet. Dat gaat nog aan. Bij dank je, Joseph.
0: Dat gaat nog aan.
1: Dat gaat aan. De story gaat aan.
0: Ja, maar ik is blij om je te eten. Zo so iets nice voor die vrouwens voor die loop.
1: Keep on holding. God loves you all. moet nie opgee nie in die Here nie. Moet ook nie opgee in men, in genuine manne nie. Moet nou nie vir ons name gee as manne nie. Want ons is lief vir julle. Ja, daar is daar en hier. Maar wees ook voorzichtig op dieselfde tyd. Mag die Here jou seën.
0: Sê vir die vrouens ook, hulle moet vir Joseph lief het. Sê hoe lief is Joseph?
1: Jy ja, moet nie Joseph. Joseph, gaan jy met teks. Joseph is... sa pump.
0: Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Bless the Lord. Good night, everyone. See you on Wednesday. Ek denk dat sal my mag veel beter is.
0: Dis reg, my vriend. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.